tun e komgi Thoro bedo lweny me tuo Thoro bedo lweny me to Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo lweny me chan Thoro bedo